0: Zo vaar je nu wat daarvoor dat wel ook.
1: Maar los is zo ook. Kon je houden op omhoog.
0: Zo je voor me nu helemaal even voor me, maar Ola, wat doe je me even voor me?
1: Ja, even alle werkers hier over mijn wijn.
0: Zou je me...
1: Een kleine papier. Vauwauw, vauwpoo.
0: Wat had je met een vauwauw, vauwpoo?
1: Ik ben er nu. Onze vrouw mooi mooi.
0: Ik zie daar de fout. Een fout oela.